Vriendschap is heel bijzonder en speciaal. Vriendschap is heel bijzonder en speciaal. Kopen kun je het echter niet, maar de juiste personen zullen er zijn in tijden van vreugde, maar ook bij verdriet. Sterke mensen halen anderen niet onderuit. Sterke mensen halen anderen niet onderuit. Ze tillen hen op naar een hogere niveau. Orje ik gasbate, ki oordeel niet om niet geoordeeld te worden. Oordeel niet om niet geoordeeld te worden.

0: song, hey, दोस्तों तो हम चलते हैं यानी कि
1: live vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Waarom Hindustani Radio?
2: अडवोकेट कंटोर आन द राम सूद वकालत का काम करता है जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
6: De nieuwe voorzitter van de FNV, Hans Pekman, ziet in de stakingen van rijksambtenaren tegen de nullijn het voorbeeld dat strijd loont. Dat zei hij vanmiddag op het Museumplein in Amsterdam op de Dag van de Arbeid, waar de grootste vakbond van Nederland een protest hield tegen het regeerakkoord. De natuurbrand tussen Weert en Budel laait op sommige plekken weer op. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio komt dat door de wind en omdat de temperatuur stijgt. De vlammen bevinden zich in het gebied waar eerder brand was. We bewaken de randen en verwachten niet dat het vuur zich uitbreidt, meldt de woordvoerder. Vodafone Ziggo heeft in het eerste kwartaal van dit jaar meer mobiele abonnementen verkocht. Het aantal internetklanten nam opnieuw af. De omzet van Vodafone Ziggo in het eerste kwartaal daalde met 1,8% tot 981 miljoen euro. Ook de winst kwam lager uit. Die daalde met 6,4% tot 412 miljoen euro. Pensioenfondsen profiteren van de flink gestegen beurskoersen van de afgelopen maand. Volgens onderzoeksbureau Aon is hun financiële positie in april daardoor fors verbeterd, waardoor de kans op pensioenverhogingen weer is toegenomen. En dan het weer. Ook vanavond helder. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen eerst nog zonnig, maar later in de middag en avond kans op enkele regen- en onweersbuien. Temperatuur tussen de 17 en 25 graden.
5: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

Vriendschap is heel bijzonder en speciaal. Vriendschap is heel bijzonder en speciaal. Kopen kun je het echter niet, maar de juiste personen zullen er zijn in tijden van vreugde, maar ook bij verdriet. Sterke mensen halen anderen niet onderuit. Sterke mensen halen anderen niet onderuit. Ze tillen hen op naar een hogere niveau. Orje ik gasbate, ki oordeel niet om niet geoordeeld te worden. Oordeel niet om niet geoordeeld te worden.

0: पसंद करने वाली थी और है। हम सुने लता जी के आवाज़ में साथ दे रहे थे नितिन मुकेश जी। नितिन मुकेश जी, मुकेश जी का सुपुत्र गापुची गापुची गम गम, राय श्री और जय के वास्ते पेश किया गया है फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। और यहाँ पर हम देखें तो वक्त हो चला है रिक्लाम न्यूज़ चलाने के लिए। इसके बाद आपसे हम जरूर से मिलेंगे।
1: एडवोकेटन कांतोर आनंद राम शुद्ध वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है,
2: ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde, algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht, personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning, jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B, Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: U luistert naar Hindustani Radio.
5: Radio Fahon.
6: Digitale radio. Fahonfm.nl.
7: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
8: De nieuwe voorzitter van de FNV, Hans Spekman, ziet in de stakingen van rijksambtenaren tegen de nullijn het voorbeeld dat strijd loont. Dat zei hij vanmiddag op het Museumplein in Amsterdam op de Dag van de Arbeid, waar de grootste vakbond van Nederland een protest hield tegen het regeerakkoord. De natuurbrand tussen Weert en Budel laait op sommige plekken weer op. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio komt dat door de wind en omdat de temperatuur stijgt. De vlammen bevinden zich in het gebied waar eerder brand was. We bewaken de randen en verwachten niet dat het vuur zich uitbreidt, meldt de woordvoerder. Vodafone Ziggo heeft in het eerste kwartaal van dit jaar meer mobiele abonnementen verkocht. Het aantal internetklanten nam opnieuw af. De omzet van Vodafone Ziggo in het eerste kwartaal daalde met 1,8% tot 981 miljoen euro. Ook de winst kwam lager uit. Die daalde met 6,4% tot 412 miljoen euro. Pensioenfondsen profiteren van de flink gestegen beurskoersen van de afgelopen maand. Volgens onderzoeksbureau Aon is hun financiële positie in april daardoor fors verbeterd, waardoor de kans op pensioenverhogingen weer is toegenomen. En dan het weer. Ook vanavond helder. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen eerst nog zonnig, maar later in de middag en avond kans op enkele regen- en onweersbuien. Temperatuur tussen de 17 en 25 graden.
7: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
9: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
0: स्वागत है आपको फिर एक बार। और इस वक्त पूरे 11 का वक्त है, 11 का वक्त है, 11:11 आज शनिवार के कार्यक्रम में लाइव प्रोग्राम आपके लिए इस वक्त पेश हो रहा है।

grote brand verwoest toetjesbedrijf in Ermelo. Een dessert- en pasteriebedrijf in Ermelo is in de nacht van vrijdag op zaterdag verwoest door een grote brand. Delen van Ermelo en Harderwijk ontvingen een NL-alert om mensen te waarschuwen voor overlast door de rook. Ook verkeer op de A28 kon hinder ondervinden.

Den Haag kreeg samenzaren 2 gewonden door brand in huis, Den Haag. Bij een brand in een woning in Den Haag zijn 2 mensen gewond geraakt. De slachtoffers zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht. De woning is volgens de brandweer flink beschadigd en voorlopig onbewoonbaar. Dit gebeurde, de brand brak even na 6:30 uit in het huis op de parallelweg. Het is niet bekend hoe de brand kon ontstaan. De brandweer heeft het vuur geblust en de situatie onder controle.

is dinsdagmiddag laat een brand uitgebroken in de duinen ter hoogte van Duindorp. Zuiderstrand. Er is dinsdagmiddag laat een brand uitgebroken in de duinen ter hoogte van Duindorp Zuiderstrand. De brand veroorzaakte veel rook. En daarbij is dan ook NL Alert uitgegaan. Dat waarschuwt

dag rond de middaguren in Naaldwijk om een erehaag te vormen voor Jade Kop. De 19-jarige Graf Sanse overleed een week geleden aan een gevolg

लेदन के अभी ये समाचार है और मेरे ख्याल से पूरा नीदरलैंड में ये होना चाहिए कि geen drink in de mensen meer op de plein. Alcoholverbod wordt verlengd. En hier samachar bhi Leiden ke. De alcoholverbod op en rond de Kooiplein in Leiden Noord blijft voorlopig van kracht. Het college heeft besloten de maatregelen met 3 jaar te verlengen omdat gebleken is dat de overlast sinds de invoering van 2022 fors is gedaald. Dat is toch ook goed

छोटा समाचार है, पर ये काम सुनने के सुनना चाहिए कि हमारा देश में ना सिर्फ तनाख में रोटरडाम में बल्कि हमारे देश में हर एक शहर में कैसा बदलाव हो रहा है। Bijna 170 jaar oude fabriek moet nieuwe plek gemeentehuis worden. Dat is toch ook goed. Bijna 170 jaar oude fabriek moet nieuwe plek gemeentehuis worden. Dus die wordt behoud. Je samachtjaar is Voorschoten, mijn lieve mensen, Voorschoten. De nieuwe gemeentehuis van Voorschoten moet in de voormalige zilverfabriek komen. Ja, zilverfabriek. Die bijna 170 jaar oud is. Op oei makan me. Oei oud fabriek me op gemeentehuis aiga. Het college van de burgemeester, de wethouder, wil het pand aan de Leidseweg kopen om het gemeentekantoor erin te vestigen. Dat is heel goed. Dat de pand gewoon blijft behouden. Het is prachtig om te zien. Ik zie het wel op de afbeelding. En u kunt dan ook zien op uw Google. Op uw telefoon kunt u zien. Het is prachtig, een prachtig gebouw. En dan komt daarin dan het gemeentehuis. हाँ तो यहाँ से हम सुनेंगे कुछ मस्ती भरी गीत। आज सैटरडे है, 5:30 हो चला है, 5:30 हो चला है। चले सुने के हम बबलिंग मैश अप, तैयार हो या झूमने के लिए।

अंबरसरिया। हाँ अंबरसरिया। आज के प्रोफाइल हम देखे यहाँ के पो मिक्स गुड फाइव्स से है ये के पो मिक्स। ऐसा ऐसा गीत हम सब बना रहे हैं आज के दौर पे, तो इसे हम ज़रूर से अभी सुनेंगे। आपसे ये बता दें कि आतवे एंड आतवालव फन आ फन देख दिट बतेकन हेट फॉर योर रेस प्रोफेंसी उत्रेख वी कोमंद वीकेंड de weg opgaat in provincie Utrecht, doet er goed aan om de reis vooraf goed te plannen. Op verschillende plekken zijn er opnieuw werkzaamheden die kunnen tot veel hinder leiden. Zo is de A12 richting Den Haag 2 weekenden lang dicht. Vanaf knooppunt Oude Rijn tot bij Utrecht en de aansluiting met de N11 bij Bodegraven is de weg afgesloten. Tot aan Woerden is er wel een rijstrook beschikbaar, alleen voor bestemmingsverkeer. Vanavond 10 uur is de weg dicht en maandag om 5 uur gaat de weg weer open. Asfaltseizoen in de regio Utrecht wordt tot en met oktober op veel plekken aan de weg gewerkt. Volgens Rijkswaterstaat is dit het asfaltseizoen. De temperatuur is buiten dan hoog genoeg, zodat het asfalt goed verwerkt kan worden. Als het kouder is, koelt het asfalt te snel af en wordt het niet hard genoeg. Dit gaat ten koste van de kwaliteit, waarschuwt de wegbeheerder. Dus u hoort het, niet alle werk wordt op elk moment gedaan. Er wordt ook juiste moment, juiste tijdstip voor gekozen, zoals u dat gehoord hebt.

gehoord heb, asfaltseizoen. En weggebruikers moeten komend weekend rekening houden met omleidingen en extra reistijd. Die kan oplopen tot 1 uur. Dus mijn lieve mensen, lieve luisteraars, voordat u ergens heen gaat met uw eigen vervoer of openbaar vervoer, GPS, raadpleeg, Google Map is het handigst, vind ik ook.

0: Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: De nieuwe voorzitter van de FNV, Hans Pekman, ziet in de stakingen van rijksambtenaren tegen de nullijn het voorbeeld dat strijd loont. Dat zei hij vanmiddag op het Museumplein in Amsterdam op de Dag van de Arbeid, waar de grootste vakbond van Nederland een protest hield tegen het regeerakkoord. De natuurbrand tussen Weert en Budel laait op sommige plekken weer op. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio komt dat door de wind en omdat de temperatuur stijgt. De vlammen bevinden zich in het gebied waar eerder brand was. We bewaken de randen en verwachten niet dat het vuur zich uitbreidt, meldt de woordvoerder. Vodafone Ziggo heeft in het eerste kwartaal van dit jaar meer mobiele abonnementen verkocht. Het aantal internetklanten nam opnieuw af. De omzet van Vodafone Ziggo in het eerste kwartaal daalde met 1,8% tot 981 miljoen euro. Ook de winst kwam lager uit. Die daalde met 6,4% tot 412 miljoen euro. Pensioenfondsen profiteren van de flink gestegen beurskoersen van de afgelopen maand. Volgens onderzoeksbureau Aon is hun financiële positie in april daardoor fors verbeterd, waardoor de kans op pensioenverhogingen weer is toegenomen. En dan het weer. Ook vanavond helder. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen eerst nog zonnig, maar later in de middag en avond kans op enkele regen- en onweersbuien. Temperatuur tussen de 17 en 25 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
3: Hare kaam ke liye, har advertensi ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07536322447. मेर इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-22.

Ja, beste mensen, intussen. Twee minuten over half één, hoort je lachen? Het programma is in waarheid, staat hier. Ja, heb je ook goed gezellig, pas goed op jezelf, hè. En wees voorzichtig.

daarom wordt de Vedische religie genoemd, de religie van en voor de mensheid. Bestemd voor de totale mens van deze wereld. Bij het ontstaan van de mensheid. Bestemd voor de totale mens van de wereld. De mensheid op de aarde. Deze heeft de Almachtige Paramatma met liefde en gratie, leefregels en wetten aan de mens gegeven, vervat in vier Veda's, geheten Rigved, de Yajurved, de Atharvaved en de Samved. Bij het ontstaan van deze goddelijke en wereldse religie waren er geen religieën op deze aarde. Er waren geen moslims, geen christenen, geen boeddhisten en ook geen joden en andere sekten. Paramatma God, de Brahma, heeft de vier rishis geheten Agni, Vayu, Aditya en Angira, die ook de Brahmas waren, de goddelijke kennis en wijsheid gegeven, welke vervat zijn in de vier Veda's. We trekken hieruit een zeer heldere conclusie dat de Veda's niet bestemd zijn voor één plaats. De Veda's zijn bestemd voor de totale mensheid over de gehele wereld. De Veda's zijn de eeuwige gebonden en gegeven kennis en wijsheid, welke bij de creatie van dit universum aan de gehele mensheid op deze aarde is geschonken door de Schepper. Als Paramatma God één is, moet zijn religie ook één zijn. En natuurlijk is dan het goddelijke doel ook één, om de totale mensheid te verlichten en te verheffen en te leiden naar het pad van de goddelijke waarheid en eenheid. De Veda's zijn universeel en zuiver. De Vedische leer is bestemd voor een ieder en een ieder heeft recht op de leer van de Veda's. Niet alleen de Hindoe-Ariërs hebben het recht om de leer van de Veda's, maar ook de moslims, de christenen en de joden hebben evenveel rechten om de Veda's te studeren. De Veda's maken geen onderscheid in ras en kasten, arm en rijk. De Sudras heeft ook evenveel recht om te studeren als de Brahman. De vrouwen en de meisjes hebben ook evenveel recht om de Veda's te studeren als de mannen en de jongens. De Vedische leer is altijd van toepassing. De leer wordt nooit oud. De leer is gegeven vanaf het oerbestaan van de mensheid op en zal even jong en toepasselijk blijven tot het eeuwig bestaan van de mensheid. Zij die denken en zeggen dat de Veda's oude geschriften zijn en niet meer van toepassing zijn in deze moderne tijd, maken een grote fout in hun doen en laten. Zijn misleid. De Vedische goddelijke kennis en wijsheid blijven altijd van toepassing ter alle plaatsen en plekken en bij elke ras en volk. De Vedische leer zal altijd even jong en van toepassing blijven, zal altijd aantrekkelijk en eeuwigdurend zijn. De leer is universeel en elke twijfel en gevaar, onzekerheid, brengt eenheid en denken en handelen. De Vedische leer is schoon en helder, zuiver en perfect. De Gayatri Mantra, de vertaling van Gayatri Mantra, o Almachtige Paramatma God, over persoon.

0: verkoninking van waarheid, intellect en zegen. O eeuwig reine, eeuwig wijze en eeuwig vrije. O ongeschapene, niet vermengde en onveranderlijke. O in allen zijnde, o basis van alles. Heer van het heelal, o schepper van de hele wereld. O beginloze, o onderhouder van allen. O aldoordringende, o vergiffeniswel, mogen wij uw goedertierenheid realiseren en vasthouden. Gij die onze hoofdman zijt, belangrijker dan onze adem enzovoorts enzovoorts. Wij aanbidden u opdat gij ons verstand mogen schenken. Gij alleen zijt aanbiddingswaard. Wij erkennen niemand als uw gelijke of u meerdere. Door de regels van dharma in acht te nemen, kan de mens rekenen op een gelukkig leven, nu en in het hiernamaals. Over Sanatan Dharma. Arya Samaj, de originele Sanatan Dharma. Bij de schepping zijn vier rishis door vier Vedas door vier rishis aan de mensheid ook geopenbaard, namelijk Rigved door Agni Rishi, Yajurved door Vayu Rishi, Samved door Aditya Rishi en Atharvaved door Angira Rishi. De Ved komt van het werkwoord weten en betekent kennis. Alle soorten kennis en wetenschap wordt in de Veda's in beknopte vorm gegeven. De inhoud van de Veda's is universeel en voor de gehele mensheid geopenbaard. De mantra's zijn geteld en totaal is het 20.416. Zijn in alle tijden toepasbaar. Het veroudert niet. Alleen de Veda's bevatten mantra's en is in het Sanskriet geschreven. De creatie van de citaten uit alle andere boeken en geschriften worden slok genoemd. Iets wat altijd blijvend is, wordt in het Sanskriet Sanatan genoemd. Sanatan betekent de onsterfelijk. De leefwijze uit de Veda's wordt Sanatan Dharma genoemd, omdat de leefregels universeel en met aan tijd geest gebonden zijn. De persoon die volgens de Sanatan Dharma leeft, wordt een arie, edel en nobel mens genoemd. In de loop der jaren zijn ontelbare boeken geschreven met de bedoeling het begrip van de mantra's toegankelijker te maken voor de mensheid. En een gedeelte van deze boeken zijn niet door geleerden geschreven, maar door mensen die in eigen belang en in de naam van de Veda's deze boeken hebben gepubliceerd. In de samenleving hebben misleid en verdeeld. De arme mensen werden in kasten ingedeeld en de vrouw verloor al haar rechten. Zij moeten de Veda's niet meer lezen en lezingen over de Veda's niet meer bewonen. Zo zijn deze niet-Vedische praktijken onder de naam van Sanatan Dharma in de hele wereld verspreid. Deze niet-Vedische Sanatan Dharma is bekend als de Pauranische Sanatan Dharma. Veel van de handelingen van deze Pauranische Sanatan Dharma komen ook niet overeen met de mantra's uit de Veda's. Daarom is in 1875 door Swami Dayananda Saraswati ji de vereniging Arische Maas opgericht met de bedoeling dat mensen kennis van de Veda's bij te brengen. En deze te onderwijzen zodat zij kennis kunnen maken met de werkelijke Sanatan Dharma. Voor toepassing van de Vedische gedachten in de praktijk heeft Swami Dayanand Saraswati Ji de 10 stellingen gemaakt. De 10 grondbeginselen, principe van de Arya Samaj met toelichting voor individuele toepassing. Welke handelingen men ook in het dagelijks leven verricht, ze passen vrijwel altijd binnen de kader van de 10 grondprincipes zoals Swami Dayanand Saraswati Ji deze in 1877 heeft samengesteld of deze op persoonlijk of maatschappelijk niveau plaatsvinden, maakt geen verschil. Ishwar, onpersoonlijke Paramatma God, is de oorzaak van alle kennis en de zaken die hieronder gekend worden. Het opperwezen is waar, intelligent, heilig, gelukkig, almachtig, rechtvaardig, barmhartig, zonder gelijke. Hij is de onderhouder van het heelal, de albeheerser, de aldoordringer, alwetend, zonder vrees. Hij is zonder begin, ongeboren, oneindig, onveranderlijk, eeuwig, onverouderd. Verouderd niet, onsterfelijk en onlichamelijk. Slechts hem komt aanbidding toe. De grondprincipe 1 en 2 zijn van het gewone zijn met het gewone verstand eigenlijk niet voor te stellen. Door verdieping in spiritualiteit kan men een stap verder komen, waardoor de principes begrijpelijk worden. De Vedas zijn de boeken der ware kennis. Het is de voornaamste plicht van alle Arya Samajis om ze te lezen, te onderwijzen, te horen en voor te dragen. Ieder zal steeds bereid zijn de waarheid aan te nemen en onwaarheid te verwerpen. Grondprincipe 3 en 4. Deze principes betogen het kritisch vergaren en overdragen. Swami Dayanand Saraswati Ji heeft gewaarschuwd om theorieën niet klakkeloos over te nemen, maar deze kritisch te bekijken. Dat hier was het, mijn speech zo'n klein beetje. En ik zal een shairi zeggen.
1: Jiha, gaat uw gang, David. Ja.
0: Acha.
1: Ja, bolo.
0: Acha logo ka izzat kabhi kam nahi hota. Sone ke 100 tukde karo, phir bhi uski kimat kam nahi hota. Insaan ka sabse behtareen saathi uska hirday hai. Agar uska saath chhoot jaye to woh har rishte ke liye bojh ban jata hai. ऐसे है ना
1: जी,
0: आप सभी को सुनने वाले,
1: हाँ सुन लो जरा से एफ से सुन लो, अपना परिचय एक बार आप फिर दे दो और मैं आपसे कहता हूँ हमारे साथियों सुनने वालों रेडियो फाहून के और सुनने वालों इस वक्त जो है हमारे दोस्तों यहाँ तक था ये देवी जी श्रीमती जो पंडिता साहिबदीन राम खिलावन जी से आप ये शुभ संदेश जो सुने और संदेश जो थे ये संस्था आर्य समाज से जुड़ी हुए है और ये शुभ संदेश जो बतलाए कि क्यों आपको वो जो महाऋषि स्वामी दयानंद जो अपना कार्य शुरू किया है तो वो कार्य और आगे में जाकर और उसमें फल मिले और हमारी साथियों जो सुने luisteraars. Itina Sarah loopt mij heel duidelijk was uw boodschap en ik neem aan die zo'n aanske generatie zo'n keer op ne kamer lijnge. Aapke liye aur aapko mere taraf se aur hirde se dhanyabad. Apna parichay aap de do ima khurut aur Devi ji.
0: Mijn Pandita Chandra Arya, Pandita Chandra Sahib Dindam Kilawan Arya hu aur choti se parvachan jo maine ki hai aapko acha laga hoga to bahut acha hai ye ek Swami Dayanand ji ke prachar se aaj gyan se unke सही मार्ग दिखाने से आज मैं जो कुछ बोल सकी हूँ. आज जो स्त्रियां है इस संसार में सभी हमारे हिंदू भाई हैं जिसको बोलने के कुछ आपने सुना होगा अभी सुने होंगे कि उन लोगों के पढ़ने लिखने के इजाजत नहीं था लेकिन ढंग से स्वामी दयानंद की आज हमारे बच्चे हम सब पढ़ लिख कर कुछ कर सकते हैं और हमारे नहीं अंदर से जब स्वामी दयानंद जी नहीं होते तो हम कुछ नहीं बोल सकते और आलस स्वास्थान फलोर है कुछ वेद के प्रवचन और वेद के प्रचार नहीं हो सकता. धन्यवाद. नमस्ते
1: देवी जी.
0: श्याम श्याम जी को और रेडियो काहन को और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्ते
1: नमस्ते देवी जी.

dank u wel, dank u wel, dank u wel. Nog eens keertje, dank u wel. En aap tarif jo kere ho, aap ko shubdin, fijn weekend. Sanjana dia. Blijf van genieten, ja. Een fijn weekend namens mij, DVG.

0: Ja, beste luisteraars, wil jullie hier mij aapse kadu, ki aapko ek shubh sham aur हमारी ये मेरे और खास करके जो यहाँ मैं देख रहा हूँ हमारे भैया शिव प्रभु शिव चेतन भैया कुमार घिराव इन लोगों के तरफ से इन लोगों के संघर्ष से जैसे मैं कह चुका और आज रात गुफा होने मतलब सर थैंक यू वेल जैसे भी हो और साथियों कितने दिनों से ये रेडियो चल रहा है दुख सुख लगा रहता है ना गर्मी ठंडी जैसे भी हो फिर भी कोशिश कर रहे हैं और चलाते हैं रेडियो तो अभी कुछ घर के अंदर जैसे मैंने आपसे बताया और जो जाकर आप सुनेंगे तो वो तो है हमारी साथियों और
1: 07-36-52-47
2: अद्वोकात उन कांतोर आनंद धर्म सूत वकालत का काम करता है जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है
3: ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde algemene rechtspraktijk hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken bestuursrecht en strafrecht personen en familierecht zoals echtscheiding alimentatiezaken omgangsregelingen ouderschap en erkenning jeugdrecht met volgende gebieden jeugdbeschermingsrecht onder toezichtstelling uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
6: De nieuwe voorzitter van de FNV, Hans Pekman, ziet in de stakingen van de Rijksambtenaren tegen de nullijn het voorbeeld dat strijd loont. Dat zei hij vanmiddag op het Museumplein in Amsterdam op de Dag van de Arbeid, waar de grootste vakbond van Nederland een protest hield tegen het regeerakkoord. De natuurbrand tussen Weert en Budel laait op sommige plekken weer op. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio komt dat door de wind en omdat de temperatuur stijgt. De vlammen bevinden zich in het gebied waar eerder brand was. We bewaken de randen en verwachten niet dat het vuur zich uitbreidt, meldt de woordvoerder. Vodafone Ziggo heeft in het eerste kwartaal van dit jaar meer mobiele abonnementen verkocht. Het aantal internetklanten nam opnieuw af. De omzet van Vodafone Ziggo in het eerste kwartaal daalde met 1,8% tot 981 miljoen euro. Ook de winst kwam lager uit. Die daalde met 6,4% tot 412 miljoen euro. Pensioenfondsen profiteren van de flink gestegen beurskoersen van de afgelopen maand. Volgens onderzoeksbureau Aon is hun financiële positie in april daardoor fors verbeterd, waardoor de kans op pensioenverhogingen weer is toegenomen. En dan het weer. Ook vanavond helder. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen eerst nog zonnig, maar later in de middag en avond kans op enkele regen- en onweersbuien. Temperatuur tussen de 17 en 25 graden.
5: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
7: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
8: Log kehte hain ki zindagi ek baar milti hai. Jabki sach ye hai ki maut ek baar milti hai. जिंदगी तो हर रोज मिलती है ये आप पर निर्भर है कि आप उसे जीते कैसे हैं।
9: अहंकार सातवें आसमान पर पहुंचा होता है तब जाकर के किसी की मां को गाली देने की हिम्मत आती है भाई आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है
10: U luistert naar Hindustani Radio,
11: Radio Fahon.
12: Digitaal radio, internet fahonfm.nl.

0: या बेस्ट और साथियों मित्रों, हमारी विराट गुफाफन के प्रोग्राम दोपहर के कार्यक्रम में शनिवार का दिन तुम्हें मई तुम्हें सेशन तुम्हें फिर ऊपर तुम्हें और यहाँ से और जाकर समाचार आप सुनेंगे श्रीमान राजकुमार रौली मोहन सुनाम से आपके लिए एक्चुअलिटी तो प्रस्तुत करेगा अपना विचारधारा यानी कि अपनी कमेंटार और हालात राजनीतिक क्षेत्र पर जो भी जो हो रहा है सुनाम के और समाचार वहाँ रहता है और अपना समय निकाल कर प्रति शनिवार को जो कहते हैं अभी से उनको हृदय से धन्यवाद दोनों हाथ जोड़ के साथ से प्रेम नमस्ते राम राम रौली वेलकम फंडाख इन द अर्थ सेंडिंग इवेंट लाइफ उमा खुरुत एन उमा gaat uw gang. Oh, als ik het programma wil, wilde ik wat vragen, meneer Mohan, voordat u begint. Ja, zo namen me. Je hoort van alle kanten her en der geluiden over dat overlijden van Aad Nidhanogaya. Hamloki VHP Samhapati Jutha, Sriman Johe Chandrika Prasad Santokhi Ji, uski maut ke baare mein kuch waise nahi batlaya gaya, lekin in dino log baat jo bolte hain, to uske baare mein agar aap ujala kuch dalte to acha hota. Aur Mani Mohan, welcome in the extending.
1: Sjaan en de luisteraars daar in Nederland, een goede middag zou ik zeggen voor jullie daar. Ik ga proberen vandaag in een half uurtje toch wel het een en ander te zeggen. Ik heb een verplichting voor 10:00 en het is nu 9:00. Dus uiterlijk, ja, 9:15 wil ik toch wel stoppen, zodat ik om 10:00 daar kan zijn waar ik wezen. Zo, u heeft mij een hele gevoelige zaak voorgehouden met betrekking tot de dood van de voorzitter. Ja.
0: Ja, meneer Mohan, ik bedoel, je hoort van alle soort geluiden, rare geluiden, goede geluiden, maar goed, in elk geval, je hoort tegenwoordig die keizer Marelba, keizer ook niet hebben hoe hij overleden is.
1: Nou, laat me toch wel een beetje uitleggen met betrekking tot het doodgaan en het overlijden van een privépersoon en het doodgaan van een gezochte verdachte of iemand die opgesloten is in de cel. Ja? Laten we toch wel bepaalde zaken naast elkaar leggen wat de wettelijke regelingen met betrekking tot dit soort zaken zeggen. Ja? Nou, de heer Chan Santokhi is ex-president geweest. Was DNA-lid. Ja, laatste lid. Voorzitter van de VAP. Wereldfiguur geweest. Met betrekking tot zijn bekendheid. Ja, als crimefighter. Ja. Dus is een figuur geweest. Die toch wel wereldwijd bekend stond. Aan de andere kant moet ik zeggen dat je dan hebt, laten we zeggen, een geval van een gezochte verdachte. Van een gezochte verdachte. Ja, een verdachte die voortvluchtig is, een veroordeelde. Laten we die zaken even naar zich neerleggen. Want ik weet niet welke hoeveel zaken nu toch wel geworpen worden. Hè. Omdat, laten we openlijk zijn met betrekking tot de doodsoorzaak van de heer Boutersen is duidelijk op tafel gelegd wat de doodsoorzaak was. Men moet Boutersen niet vergelijken met de positie die Chan bekleedde. Boutersen was een voortvluchtige veroordeelde die gezocht werd. Justitie is verplicht, ja, zegt hij, de gelaste, ja, en de doodsoorzaak bekend te maken. Wie het keert of draait, die man was een grote leider binnen zijn partij. En er mag geen reus ontstaan en justitie.
0: Ja, het is.
1: Justitie heeft de juiste weg gekozen toen bij Boutersen om de zaken duidelijk te maken aan de samenleving. zodat er geen andere zaken toch wel voort blijven leven. Want je hoorde toen de geruchten eronder dat de man vergiftigd is, dan dit, dan dat. Nou, dan is de justitie toch wel de instantie die de samenleving gerust moet stellen. Ja. En die zaken toch wel prijs mag geven. Nou, dan krijgen we nu een privépersoon, de heer Sarkozy, om te overlijden. Ja. En dan vraag je af, er wordt veel geworpen. Ja. Binnen de perswereld en uit bepaalde hoeken. Wat is de doodsoorzaak van de man? Nou, vast is gesteld, belangrijk in zijn algemeen, dat die man aan een natuurlijke dood is overleden. Dat staat vast. Waar er andere zaken, laten we zeggen, vergiftiging of wat dan ook, dan zou het Openbaar Ministerie ter zake meer duidelijkheid op tafel leggen en het onderzoek gelasten, laat dat duidelijk zijn. Bij doodsoorzaken, bij natuurlijke dood, is een stukje privacy voor de familie. De familie hoeft niet helemaal tot in de, op de, ja, in details bekend te maken hoe en wat er met de man aan de hand was. Ja, laat dat duidelijk zijn. Dus aan de andere kant heb je één iemand die een verdachte status heeft en iemand die aan een natuurlijke dood is overleden. Ja, laat dat duidelijk zijn. Het is de familie die toch wel mag bepalen of ze alle prijs mogen geven, al dan niet. Het is niet gelegen aan de partij, de VHB of wie dan ook, om dat te bepalen. Het is zuiver een familie aangelegenheid. Laat dat duidelijk zijn. Weet is, de man is gestorven. Ja. Men zegt, deskundige onderzoek heeft uitgewezen, natuurlijke dood. U vraagt mij, inderdaad, overal, tot nu toe lees je op social media, in de pers wordt er vragen gesteld. Maar ik vind dat journalisten die dit soort vragen stellen, moeten alvast op een rijtje zetten waarom dat niet belangrijk is als zodanig wanneer men zegt het is een natuurlijke dood. Ja, dan blijft het daarbij. Wil de familie meer prijs geven, dan mogen ze. Ja, dat mag. Maar de doodsoorzaak, natuurlijke dood, punt uit. Dat is een kwestie van privacy van de familie. Nou, u vraagt mij iets. Op ik enige idee heb ik. En ja, wanneer de zaken door de familie toch wel op een andere manier benaderd worden, wil ik niet dieper op ingaan. Maar ik had mijn kanalen, hoe ik dat, de heer Chan in contact was. Ja. En dat was op het hoogste niveau van geheimhouding. Ja. En we hebben gesproken over het een en ander laatst toen hij kwam. Ja, ik had hem ook iets gezegd met betrekking tot wat hij moest doen. Begrijp je? En hij voelde zich sterk. Hij wilde bepaalde zaken afronden binnen de VHB. Ja. En hij was bezig met de zuivering en verjonging binnen de VHB, zei hij. En daarna gaat hij wel kijken wat ik hem toch wel geadviseerd had. Ja. Maar goed. Ik ga ook niet duidelijk hier naar voren brengen wat ik vermoed of wat ik weet. Vast staat dat ik een ieder adviseer. Ja, een ieder adviseer ik wanneer je met een bepaalde probleem zit, van ziekte of wat dan ook, laat je onderzoeken, laat je goed onderzoeken en praat met je specialist. En wees niet bang of maak tijd vrij voor jezelf om bepaalde stappen te ondernemen. Ja? Je moet kijken, wat zijn de risico's? Wat is het nadeel? Wat is het belang? En dan moet je stappen ondernemen. Ja? Dat adviseer ik aan ieder. Niemand gaat voor jouw gezondheid, ja, kunnen instaan, ja. Dat moet je zelf doen. Maar de heer Johnson, Doki, had meer tijd voor de politiek en zijn partij. En hij was bezig om een verjongingsstructuur door te voeren. En hij had zich laten, ja, checken in Nederland. In India is hij ook geweest. En het publiek heeft gezegd, hij is fit, hij is goed. Laten we daarvan uitgaan. En het is vastgesteld, natuurlijk ook. Verder wil ik niet dieper erop ingaan. Maar ik adviseer dat ieder, ja, ook uit zijn omgeving, ja, laat je controleren. Laat je goed onderzoeken. Laat er geen verrassingen komen. Als ziekte naar voren treden. Ja. Doe je best en probeer gezond te leven. Met betrekking tot de doodsoorzaak van Chang, dat is zuiver een aangelegenheid van de familie. Het is puur privacy. En dan wil ik het hierbij toch wel hierop houden en ik wil niet dieper erop ingaan. De man was bezig, het viel tegen. Voor zijn partij, die hij bezig was tot zuiveren, verjongen en nieuwe structuren invoeren. Gesprekken waren gaande, er waren spanningen binnen VAP. Maar goed, hij was toch wel op het goede spoor. Laten we hopen dat de samenleving toch wel begrijpt. De man is nu weg. Laat de familie met de rust. En het is zelf gezegd, het is een natuurlijke doel. Laten we het daarbij houden. Dat is mijn kleine bijdrage met betrekking tot de doodsoorzaak van Chan. Heb je nog gerichte vragen met betrekking tot Chan? Dan zou ik daarop willen ingaan. Zo niet ga ik verder met het een en ander wat van deze Suriname.
0: Ja, nee, omdat de geruchten de ronde deden, vandaar dat ik de vraag had gesteld, meneer Mohan. Gaat u van?
1: Nou ja, ik heb de twee zaken uit de doeken gedaan. Hoe het toegaat, ja, binnen justitie en de recht van privacy van de familie. Nou, kijken we naar de omstandigheden in het land, dan moet ik zeggen, het is treurenswaardig. Ja. Niemand weet waarmee de president bezig is. Vandaag hoor je de president A zeggen. Morgen zie je de president handelen naar B. Wanneer de president en de NDP zo geen commentaar had op de commissies die zogenaamd door Chan werden ingevuld. Ja. Ik kan u zeggen, iemand is even aan het checken voor me. Ik heb begrepen, wanneer we kijken naar werkgroepen en commissies die deze president in 1 jaar, ja, in het leven heeft geroepen, dan was Chan toch wel achter met betrekking tot commissies binnen 1 jaar. Mevrouw Simons heeft meer werk geroepen, ja, dan wat Chan had aan commissies. Laat dat duidelijk zijn. Men klaagt veel over de leidingen die genomen worden. Er wordt geen verklaring zaken prijzen geven waarbij economen toch wel zaken zouden kunnen destilleren of die gelden goed gebruikt worden, al dan niet.
0: या हमारी साथियों ते होता ही रहता है, आप सुन रहे हो। और जहाँ पर यहाँ हमारी भाई रोली मोहन जी प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहा था, किसी खास वजह से ये प्रबंधन जो जाकर कुछ न कुछ हो रहा है ना, मैं क्या कहूँ आपसे। और ज़रा से एक दो लाइन मैं आपको ये सुनाता हूँ, कोशिश करता हूँ उसे फिर कॉन्टैक्ट करने के लिए, और अगर कॉन्टैक्ट हो जाए तो उसे फिर बातचीत होगा। तो हमारी साथियों प्रिय मित्रों, या मैंने मोहन इवेंट वेयर द प्रबंधन इज इट एंड द कनो फादर या आई बिलीव
1: या एक दैन दैट a lot of steam en internet een rol spelen, waardoor ik toch wel contact met u had verloren. Maar goed, ik was even bezig. De president legt helemaal geen verklaring af wat er met die lening gelden gedaan worden. Ja? Waaraan men het gaat besteden, welke projecten zijn ingediend. Ja, ineens zie je de president toch wel met pakketten op straat, zonder enige bekendmaking, geen oproeping aan mensen die toch wel het nodig hebben, zich konden inschrijven. Nee, het is puur een politieke lijst die zich afloopt. Mijn conclusie is dat de president al begonnen is met verkiezingen, ja, die straks in 2030 gehouden zullen worden. Dit moet je niet zomaar zien. Wanneer je toch wel pakketten gaat uitdelen aan de samenleving, aan arme mensen, dan ga je dat bekendmaken. En dan ga je toch wel bepaalde criteria vaststellen welke mensen in aanmerking kunnen komen, waar ze kunnen aanmelden. Maar nee, niets van is bekend. En de president loopt gewoon op een dag met pakketten rond. Ja, bij bepaalde mensen. En wij hebben begrepen, het is een lijst welke opgemaakt is door de RDP. Ja. En zo worden bepaalde mensen toch wel geholpen aan een pakket. Goede zaak, wanneer arme mensen geholpen worden. Maar je moet niet alleen maar kijken naar de armen van de RDP. Je moet ook kijken naar de armen van de andere politieke partijen. Nu hebben we geen middenklasse. Laat dat duidelijk zijn, ja. Ik heb de vorige keer gezegd, er is een coup gepleegd, een 3 maanden coup. De regering, DNA en de rechterlijke macht. Er bestaat geen middenklasse. Dat er nu een commissie zogenaamd door de president of wie dan ook in leven wordt geroepen om de middenklasses, ja, hun positie te herstellen, dat is misleiding. Er bestaat geen middenklasse. Wanneer we kijken naar de laatste, de hoogste salaris van de gewone ambtenaren, 12.000 tot 14.000. En wanneer we kijken naar de 3 machten, waar de laagste salaris van de DNA-leden met alle toelagen bijna 240.000, ja, begin lopende naar de rechterlijke macht en al die andere machten tot 1.4 miljoen, dan bestaat er toch geen middenklasse. Wat heb je middenklasse staan? Ja, zijn die DNA-leden middenklasses? Toch, dat is een pure misleiding. Wanneer je kijkt naar het salarisverschil van 240.000, ja, van de 3 machten, daar is de last 240.000, gaat het DNA-lid naar huis. En de gewone ambtenaar met 12.000 en 14.000, daar heb je toch geen middenklasse. Je hebt maar 2 klassen, de superrijke en de armen. Dat is de toestand die wij zien gaan. Het was dezezelfde president en dezelfde NDP die op het podium geschreeuwd had, wij gaan de salarissen terugdraaien. Nou, ze leeft ervan, ze geniet ervan. Ook de NDP'ers zijn nu aan de mening toegedaan. Dan begrijp je hoe onbetrouwbaar politici in dit land zijn. En ik heb al eerder gezegd, dat Suriname arm is gehouden door de politiek. En het is een klein groepje die zich verrijkt hebben. En dat zijn de politici, vrienden, familie en kennissen. Deze kleine groep hebben zich veel verrijkt in het land. Ja, laat dat duidelijk zijn. Dus ik zie geen enkel verandering tot nu toe. Wanneer we toch wel gehoord hadden dat deze president verkondigde dat ze een andere weg op wil. Oh, overal corruptie. Er is weer een corruptie bij LVP. De minister is in opspraak. Ik had vorige week op social media geschreven voor de minister van LVP. Volgende week komt er een zaak contra u. En het is gekomen. Nou, laten we kijken wat het wordt. Ja? En ik weet dat met de pakketten welke verstrekt worden door de president, ik twee informaties al heb gehad, hoe het toegegaan is. Krijg ik nog een derde erbij, dan ga ik uitkomen in uw programma. Ja? Met betrekking tot bedragen en gelden die uitgegeven zijn aan die pakketten en aan wie en hoe het toegegaan is. Maar ik ben iemand, ik probeer altijd uit drie hoeken informatie te krijgen. En kloppen die, zijn ze toch wel sluitend, dan kom ik daar niet aan voor. Ja. Verder zou ik willen zeggen dat de criminaliteitsvraagstuk in Suriname heel erg is geworden. 5-6 gewapende mannen lopen gewoon je huis binnen. Ja, bedoven. Zaken worden leeggeplunderd, mensen worden de schot gehouden, flink mishandeld, neergeknald. Ja, politiek mishandeld. Je belt de politie, die komt nooit opdagen. En wat het mooiste is, de minister heeft een topcrimineel, Shaya. Ja, een autohandelaar die aangehouden was, ja, bijna een jaar. Ja, als adviseur aangetrokken, belachelijker kan het niet in het land. Daarom heb ik u gezegd, er is een vloek gebleven door de drie machten. Ja. Deze drie machten mogen doen en hebben wat ze willen. De politiek gaat zich onderling, gaan zichzelf onderling beschermen. De man neemt een topcrimineel, ja, als Shaya. Als adviseur, wat een belachelijke mededeling die de minister gedaan heeft. Hij zegt, de man is een onbezoldigde adviseur, heeft geen kamer, heeft geen enkel privilege, maar is mijn adviseur. Het moment dat je het woord mijn adviseur gebruikt, dan is dat een formele kant bij justitie en politie. Dan hoeft het niet door te zijn dat je elke adviseur betaalt. Maar deze minister moet weten dat hij geen enkel operationele bevoegdheid heeft. De taken van de minister binnen justitie zijn vermeld. Hij heeft geen enkel operationele bevoegdheid. De grondwet heeft hem dat niet gegeven. Daarnaast, hoe kan je een onbetaalde adviseur die een topcrimineel is, ja, waarvan er nog zaken lopen, als adviseur in dienst nemen? Iemand die deze twee woorden Nederlands kan praten, iemand die een vreemdeling is, iemand die negatief bekend staat, op internationale lijsten voorkomt, als veroordeelde. Deze minister moet zich diep schamen, moet ik zeggen. Ik weet niet wie hem dit geadviseerd heeft. Ja, maar hij moet even nagaan. Hij kent de regels niet, hè. Hij kent de regels niet, hè. Maar ja, we hebben ook een zwakke KPS-leiding. Wanneer de korpschef daar beëdigd wordt, of wat dan ook, en de minister komt daar, van wie gaan die uitnodigingen? Die uitnodigingen gaan van de korpschef. De korpschef wordt beëdigd en dan moet hij benoemd en dan gaat hij bepaalde mensen uitnodigen. De minister is geen persoon die een crimineel uitnodigt om mee te nemen. Wat voor vrijpostigheid is dat? Wie geeft jou de bevoegdheid? Wel, ik kan u één ding zeggen. Hij kent de wettelijke regelingen niet. Hij kent het politiehandvest niet. Ja, deze minister, ik weet niets. Hij gaat gewoon op zo'n doet de uitlatingen. Ja, grappe uitlatingen, nietszeggende uitlatingen. En het volk maakt hem belachelijk steeds. Maar het leek alsof hij niet voelt. Daarnaast wil ik u zeggen, hij komt uit een partij, de ABO. En u moet weten dat deze korpschef door de ABO is voorgedragen. Dus u moet even de lijnen trekken. Wat is het doel geweest om een topcrimineel daar binnen opleidingscentrum uit te nodigen als minister en als korpschef? Indien de korpschef heeft uitgenodigd, is dat een volgende zaak. Politiehandvest zegt, je mag geen enkel handeling plegen waarbij het ambt wordt geschaad. Ja? Je mag geen handeling plegen welke schade brengt aan KPS, de organisatie KPS. Er zijn wettelijke regelingen. De minister heeft een eed afgelegd. Laat hij zijn eedformule goed gaan bestuderen. Goed lezen en goed begrijpen. Waarschijnlijk leest hij, maar begrijpt hij niet. Nou, kunt u zich voorstellen, dat is de toestand. Terwijl de criminaliteit hier ergere vormen aanneemt, zit deze minister zich toch wel te bemoeien met topcriminelen. Ja, houdt zijn verjaardag, ja, bij justitie en politie, maakt gebruik van belastinggelden van het volk, wordt gezegd. Ja, dat heeft Jones naar voren gebracht, DNA-lid Jones. En ik ben volledig eens met de heer Jones die dat naar voren heeft gebracht. Ja? Hou je feestje ergens. Ja? Huur een tent, huur een zaal. Hou je feestje, dan mag je de hele criminele organisatie daar uitnodigen. Dan is dat jouw zaak. Ja? Dan is dat jouw privézaak. Ja? Maar DNA gaat je daar vragen. Ja? En die vragen zijn in DNA gesteld. Hoe is het mogelijk dat deze president een crimineel als Shaya toch wel als adviseur neemt? Nou, die vragen zijn gesteld. Maar vraagt u mij, dan vind ik de DNA-leden erg zwak. Ze hebben geen ballen. Ze hebben geen politieke ballen. Ja? Wanneer iedereen, zowel de coalitie en de oppositie, niet eens zijn met de visie van de minister, dien dan een motie van wantrouwen in contra de minister. Maar die ballen hebben ze niet. Die politieke ballen hebben ze niet. Omdat ze naar hun eigen belang kijken. Ik heb al gezegd, de drie machten hebben een koep gepleegd. En u moet het verder bestuderen. Dan gaat u mijn woorden terugvinden. En alle handelingen die nu gepleegd worden, zijdens DNA-leden, zijdens de regeringsmensen, zijdens de rechterlijke macht, dan gaat u zien dat ze elkaar, ja, toch wel helpen en ondersteunen. En ik verwacht geen enkel corruptieonderzoek. U weet, deze president had op de podium luid gezegd: en ieder die corruptie pleegt, ga ik naar de BG sturen. Tot heden is er zoveel corruptie gepleegd door NDP'ers die op posten geplaatst waren. Tot heden is er geen één persoon naar de BG gestuurd. Laat dat duidelijk zijn. Hoe betrouwbaar is deze president bij de samenleving? Nou, de criminaliteit is erg toegenomen. Ja? Politiemannen hebben geen voertuigen. Ja? Zwakke KPS-leiding. Dan ga je de grove en harde criminaliteit niet kunnen bestrijden. Om de harde criminaliteit te bestrijden, moet je ook harde jongens hebben, harde afdelingshoofden, goede samenwerking met de procureur-generaal. Dat was er toen de heer de BG was. Die lijnen waren er. En daar had je geen criminelen die toch wel lang konden staan. Ja? Laat het duidelijk zijn, de harde criminaliteit los je niet op met woorden, maar met daden, harde daden. Ja? Sjaap, ik denk dat met betrekking tot de criminaliteit wij toch wel bezig zijn geweest. Met betrekking tot volksgezondheid wil ik zeggen, er is nu toch wel, er zijn geen middelen om operaties uit te voeren. Dat is al maanden zo. Patiënten die op sterven liggen, er waren geen middelen. Ik heb begrepen uit een hoek, en ik ben bezig om dat even uit te zoeken. Ik heb begrepen dat 1/3, 20% van die middelen worden gereserveerd voor arbeiders van staatsolie. Ik wil weten of dit waar is of niet. Wanneer zulks waar is, dan ga ik hard uitkomen. Dit heb ik vanuit één hoek voorlopig gehad. Ja. Men zegt, er zijn middelen, maar 20% daaraan kom je niet. Die zijn voor de arbeiders van staatsolie, die bij staatsolie werken. Is dat zo? Dan kunnen burgers naar de rechter stappen en de minister voor het gerecht leven. Ja? Kortom, ik heb wel vandaag mogen lezen dat de operaties weer uitgevoerd zullen worden. In hoeverre dat juist is, of die middelen er al zijn, weet ik niet. Ja? Maar die zaken deden zich, die geruchten deden zich eronder. Mensen die aan de dialyse stoel zitten, kunnen niet eens betalen. Er wordt geld van hun afgetroggeld. Ja? Mensen die hard gewerkt hebben en voor de verzekering gestort hebben, heden ten dagen moeten ze bijbetalen. Ze hebben geen geld. Ze hebben al een kleine salaris. Ze komen al niet uit. Hoe gaan ze dan voor iets betalen waarvoor ze eerder al premie gestort hadden? Belachelijk in dit land. Met deze minister had ik toch wel eerder gezegd, ik verwacht niet veel verandering bij de volksgezondheid. De andere was, de vorige was een boef, een schurk, een bandiet. En deze is een ondeskundige. Ja? Deze is een ondeskundige. Tot nu toe is gebleken dat zijn aanpak totaal verkeerd is. Ja. Tot heden zien we geen verandering. Ja. Wegtrekkende verpleegkundigen, lage salarissen. Hoe kan je een buitenlander die je hier aantrekt, een verpleegkundige, $2000 en $1500 geven? En dezelfde verpleegkundige van Suriname die het werk doet, geef je maar $12,000 tot $14,000. Hoe is dat mogelijk? Wat voor beleid is dat? Daarom wees ik hierop. Er is een boek, er is een driemachtig publiek. Men moet verder kijken. Men moet de zaken goed benaderen. Het is diep in het glasje gaan kijken van de politiek en verrijkingscultuur welke thans heerst in de Suriname door de driemachtig. Ik kan u zeggen, het is erg geworden bij volksgezondheid. Ja? Ik heb begrepen dat er weer specialisten het land gaan verlaten. Specialisten die de laatste 5 jaren toch wel terugkeren na hun specialisatie gedaan te hebben. Luistert u goed, Sjaap. Beginnen met een salaris tussen de 40.000 en de 50.000 SRI. Luistert u goed. Na de artsenopleiding en specialisatie van 6 jaren keren ze terug en dan kregen ze een kleine salaris van 40.000 tot 50.000. Een DNA-lid kreeg 130.000 en met toelage en alles wordt het 240.000 cash om naar huis te gaan. Hoe reem je dat bij de rechterlijke macht? Begint het bij een $500.000, ja? De hoogste is $1.4 miljoen. Terwijl het de rechtenstudie, iemand die geen enkel studie kan doen, doet de rechten. Ja? Kijk naar een specialistische opleiding, hoe zwaar dat is. En kijk naar de rechtenopleiding. Om rechter te worden is het 3 jaren een kleine opleiding. en meelopen. Ja? En dan word je uitvechter. Ja? Kijk het verschil. Daarom verlaten onze specialisten, ja, het land. Die toestand krijgen we straks. Ik heb begrepen dat weer 6 tot 8 specialisten weer het land zullen verlaten. Ga je blijven importeren? Die ga je wel $10,000 en $12,000 betalen. Maar deze specialisten wil je $40,000 en $50,000 SRD alleen maar betalen. Ik moet u zeggen dat de oude specialisten, ja, onder de andere norm vallen. Ja, die kunnen breed verdienen en die verrijken zich ook. Laat dat duidelijk zijn. Die oude specialisten, die vallen onder de andere regeling. Ja, en de nieuwe specialisten krijgen alleen maar een salaris. Dus ik verwacht dat die specialisten toch wel gaan vertrekken. Al gaat men verzoeken. Kijk, die man kijkt naar de veiligheid in het land. De man kijkt naar zijn toekomst, waar hij beter kan verdienen, 3 maal, 4 maal meer. En de toekomst van zijn kinderen. De veiligheid in een land bepaalt veel. Ja, die moet gegarandeerd zijn. En dat is er niet. Laat dat duidelijk zijn. Ja, geen volksgezondheid. Onderwijs slecht tot en met.

Dus wanneer u me vraagt of 1 jaar NDP het goed is gegaan, dan zeg ik nee. De inflatie is nu bijna 12 geworden, men schrijft bijna 11%, 10.6, maar het is 12%, heb ik begrepen. Iemand van het Statistiek Bureau heeft mij gezegd, het is 12.2 of 12.4. Ja, de overheid heeft gepubliceerd 10.6, denk ik. Tjaan had een inflatie achtergelaten van tussen de 5% en 6%. Ja. Dus we zijn sterk achteruit gegaan. Alles wordt met de dag duurder. De benzine is nu 64 gulden geworden, denk ik. Ja, per liter. Hoe ga je dan je kinderen naar school brengen elke dag? Dat wil zeggen, veel kinderen gaan niet naar school kunnen gaan. Veel kinderen, ouders zullen de bus niet kunnen betalen. Dus die kinderen gaan ook niet naar school. Er komt een grote verval hier in het land door het beleid van de NDP. Het is ook niet anders geweest. Steeds wanneer de NDP aan de macht is gekomen, ja, hebben we een kapotte economie gehad. Men heeft steeds kapot gemaakt, nooit toch wel ontwikkeling kunnen brengen. En dat zie ik nu ook. Ik had toch wel de voordeel van de twijfel gegeven aan deze president, maar nu zie ik dat zij toch wel erger is dan de inwoners, zoals ik nu zie. Zij praat niet, maar doet de dingen gewoon. Ja. Wat toch wel negatief overkomt bij de samenleving. Iedereen zit te wachten op de oliegelden. Iedereen zegt de oliegelden zullen oplossing brengen. Het is deze regering geweest, het is deze NDP geweest, die toch wel hard geschreeuwd had op de podium in het parlement, dat wanneer zij aan de macht komen, zij de overeenkomst, de grote overeenkomst van de FVD, FAD, ja, op tafel zouden leggen en het aan de publiek prijs zouden geven. Tot heden geen woord erover. Omdat ik eerder al gezegd had, de eerste overeenkomsten waren in 2017 door Wouters getekend. Ja, laat dat duidelijk zijn. En meneer Parmisser weet dat. Maar wanneer was meneer Parmisser was erbij? Laat dat duidelijk zijn. Nadien heeft Van Meertjaan die zaken toch wel getekend. Maar tot heden vraag ik mij af, Sjaan. Internationaal is het zo. Wanneer multinational in een land toch wel een overeenkomst tekenen om olie te winnen, ja, dan wordt er een soort fee betaald. Ja. De multinational geeft een bepaald bedrag aan het land. Ja. Dat noemt men oliefee. Internationaal is dat bekend. Dat had men ook in Guyana gedaan. Wat er in Guyana was gebeurd, bedoeld fee was gestort in het buitenland op de rekening van een particuliere politici. En toen dat in het parlement van Guyana op tafel werd gelegd, want het lekte, ja, heeft men gezegd, ja, het is op een rekening in het buitenland, het wordt overgemaakt. En nadien is het overgemaakt naar de rekening in Guyana, op een rekening in Guyana. De vraag is, waar is ons olie? Wie de brieven? Waarom praat deze regering niet over de overeenkomst? Ja, ik kan u zeggen, in de overeenkomst staat duidelijk dat Total Energy geen enkele verantwoordelijkheid neemt met betrekking tot milieurampen welke zullen ontstaan. Er was een jaar terug ook geen verzekering gesloten door Total Energy. Laat dat duidelijk zijn. Laat men bedoeld overeenkomst in DNA behandelen. Dat was toch beloofd? Deze minister en deze president van NH en deze president en NDP. Deze mensen zwijgen in alle talen, man. Dus dan begrijp je dat bedoeld overeenkomst, ja, hoe slecht is. Ja? Waarom wordt het niet op

0: tafel gelegd omdat het slecht is. En ik heb u gezegd, er is zoveel corruptie gepleegd bij staatsolie. Vanaf Waalwijk, daar zit, is er aanhoudend corruptie gepleegd. Tot iedereen wordt er grof corruptie gepleegd. Ja. Laat men bedoeld overeenkomst op tafel leggen. Dan gaan we zien wie wie is. Want je hoort bepaalde geluiden dat die wie wel betaald is. Maar we weten niet precies waarom stellen DNA-leden en de pers en vraag deze vragen niet. Deze president die op de podium schreeuwde dat hij bedoeld overeenkomst op tafel zou leggen. En NDP zei, ik ga een DNA laten behandelen. Die zwijgen alle talen nu. Iedereen is met zijn eigen zaak bezig om zich te verwijken. Dat is de toestand nu. We hebben een vieze, vuile politieke cultuur in Suriname. Ja. En die is niet voor de armen. Die zijn alleen maar voor de rijken om hun rijk te maken. Dat was het voor vandaag, Jaap en de luisteraars. Ik hoop dat er geen andere vragen voor vandaag zijn. Heb je toch wel iets belangrijks? Dan zou ik daarop willen in.
1: Nee, meneer Mohan, ik moet u bedanken dat u op het samen Nikalker, Kimti wacht samen Nikalker, over aard beste mensen. Sirman Raadkumar Rolly Mohan, met actualiteiten over de huidige politieke situatie vandaag uitgebreid en met zijn eigen commentaar. Maar आपको हृदय से धन्यवाद दे रहा हूँ मैंने रोली मोहन और आने वाले शनिवार को फिर से और जाकर आज तो उतना समय आपको नहीं है कि कुछ हिंदी में आप कह सको सुना में फिर भी आने वाले शनिवार को जो है फिर जो वक्त है जो आपको रहेगा तो जाकर आप जनता को बतलाएंगे सुनाएंगे बेस्ट वॉइस रास्ता चूफेर वजीर राजकुमार रोली मोहन मन मोहन एक मूर्ति खुलूत एंड बदंक कि अपना समय निकाल के दा देती हुई टेट हेपनोम टेट मार्क ऑन फनेट सुनाम लाइफ वेकलेक्स दिस फॉर अस टू डू
0: Sjaam en de luisteraars, hebben jullie ook nog even bedankt. Dag.
1: Ja, beste mensen, je had het ta, Suleiman.

0: Ja, beste ouders, zo neem wel ook. Dat is een raad, cruciaal, getrefse. Om het doos te
1: doen. Ja, beter.
2: Beter, nee. Polis. Aad ze je sub-thanda,

0: VAHON Hindustani Radio.
1: अधिकतम कंतोर आनंद राम सूद वकालत का काम करता है. जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Fahon.
5: Digitale radio, FahonFM.nl.
6: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
7: De nieuwe voorzitter van de FNV, Hans Pekman, ziet in de stakingen van rijksambtenaren tegen de nullijn het voorbeeld dat strijd loont. Dat zei hij vanmiddag op het Museumplein in Amsterdam op de Dag van de Arbeid, waar de grootste vakbond van Nederland een protest hield tegen het regeerakkoord. De natuurbrand tussen Weert en Budel laait op sommige plekken weer op. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio komt dat door de wind en omdat de temperatuur stijgt. De vlammen bevinden zich in het gebied waar eerder brand was. We bewaken de randen en verwachten niet dat het vuur zich uitbreidt, meldt de woordvoerder. Vodafone Ziggo heeft in het eerste kwartaal van dit jaar meer mobiele abonnementen verkocht. Het aantal internetklanten nam opnieuw af. De omzet van Vodafone Ziggo in het eerste kwartaal daalde met 1,8% tot 981 miljoen euro. Ook de winst kwam lager uit. Die daalde met 6,4% tot 412 miljoen euro. Pensioenfondsen profiteren van de flink gestegen beurskoersen van de afgelopen maand. Volgens onderzoeksbureau Aon is hun financiële positie in april daardoor fors verbeterd, waardoor de kans op pensioenverhogingen weer is toegenomen. En dan het weer. Ook vanavond helder. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen eerst nog zonnig, maar later in de middag en avond kans op enkele regen- en onweersbuien. Temperatuur tussen de 17 en 25 graden.
6: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47. Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Fahon Hindustani Radio. Dit is Fahon Hindustani Radio.

0: ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio. Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: De nieuwe voorzitter van de FNV, Hans Pekman, ziet in de stakingen van Rijksambtenaren tegen de nullijn het voorbeeld dat strijd loont. Dat zei hij vanmiddag op het Museumplein in Amsterdam op de Dag van de Arbeid, waar de grootste vakbond van Nederland een protest hield tegen het regeerakkoord. De natuurbrand tussen Weert en Budel laait op sommige plekken weer op. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio komt dat door de wind en omdat de temperatuur stijgt. De vlammen bevinden zich in het gebied waar eerder brand was. We bewaken de randen en verwachten niet dat het vuur zich uitbreidt, meldt de woordvoerder. Vodafone Ziggo heeft in het eerste kwartaal van dit jaar meer mobiele abonnementen verkocht. Het aantal internetklanten nam opnieuw af. De omzet van Vodafone Ziggo in het eerste kwartaal daalde met 1,8% tot 981 miljoen euro. Ook de winst kwam lager uit. Die daalde met 6,4% tot 412 miljoen euro. Pensioenfondsen profiteren van de flink gestegen beurskoersen van de afgelopen maand. Volgens onderzoeksbureau Aon is hun financiële positie in april daardoor fors verbeterd, waardoor de kans op pensioenverhogingen weer is toegenomen. En dan het weer. Ook vanavond helder. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen eerst nog zonnig, maar later in de middag en avond kans op enkele regen- en onweersbuien. Temperatuur tussen de 17 en 25 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
3: Hari kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक op telefoon nummer 07-3652-2447. Meer info www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
4: Yeah.

0: या बेस्ट और साथियों मित्रों, हमारी वेब रेडियो पाखुन के प्रोग्राम दोपहर के कार्यक्रम में शनिवार का दिन 2 मई 2024 और यहां से और जाकर समाचार आप सुनेंगे श्रीमान राजकुमार रोली मोहन सुनाम से आपके लिए एक्चुअलिटी प्रस्तुत करेगा अपना विचारधारा यानी कि अपने कमेंटार और हालात राजनीतिक क्षेत्र पर जो भी जो हो रहा है सुनाम के और समाचार वहाँ रहता है और अपना समय निकाल कर प्रति शनिवार को जो कहते हैं अभी से उनको हृदय से धन्यवाद दोनों हाथ जोड़ के साथ से प्रेम नमस्ते राम राम रोली वेलकम फंडाग इन द अर्थ सेंडिंग इवेंट लाइफ उमाखरुत एन उमाख gaat uw gang. Ik zeg u maar, gaat uw gang. Nou, aan het programma wilde ik wat vragen, meneer Mohan, voordat u begint. Ja, tsunami me. Je hoort van alle kanten her en der geluiden over dat overlijden van Aad Nidhanogaya. Hem ook een VHP'tje samenpati die tha, Sriman, die heet Chandrika Prasad Santokhi ji. Uski maut ke baare mein kuch waise nahi batlaya gaya, lekin in dino लोग बात जो बोलते हैं तो उसके बारे में अगर आप उजाला कुछ डालते तो अच्छा होता. और मैंने मोहन वेलकम इन द रिसनिंग
1: नो शाम एंड द लुइसरास दैट इन नीदरलैंड एंड गुडमिडाग सो इट सेगे फॉर यूली दैट ik ga proberen vandaag in een half uurtje toch wel het een en ander te zeggen. Ik heb een verplichting voor 10 uur en het is nu 9 uur. Dus uiterlijk, kwart voor 10 wil ik toch wel stoppen, zodat ik om 10 uur daar kan zijn waar ik wezen moet. Zo, u heeft mij een hele gevoelige zaak voorgehouden met betrekking tot de dood van de voorzitter. Ja.
0: Ja, meneer Mohan, ik bedoel, je hoort van alle soort geluiden, rare geluiden, goede geluiden, maar goed, in elk geval, je hoort tegenwoordig die keizer Umarelba, keizer ook niet hebben, hoe hij overleden is.
1: Nou, laat me toch wel een beetje uitleggen met betrekking tot het doodgaan en het overleden van een privépersoon. En het doodgaan van een gezochte verdachte of iemand die opgesloten is in de cel. Ja? Laten we toch wel bepaalde zaken naast elkaar leggen wat de wettelijke regelingen met betrekking tot dit soort zaken zeggen. Ja? Nou, de heer Chan Santokhi is ex-president geweest. Was DNA voor DNA lid, ja, laatste lid, voorzitter van de VAP, wereldfiguur geweest, met betrekking tot zijn bekendheid, ja, als crime fighter, ja, dus is een figuur geweest die toch wel wereldwijd bekend stond. Aan de andere kant moet ik zeggen dat je dan hebt, laten we zeggen, een geval van een gezochte verdachte. Van een gezochte verdachte. Ja, een verdachte die voortvluchtig is, een veroordeelde. Laten we die zaken even naar zich neerleggen. Want ik weet niet welke hoeveel zaken nu toch wel geworpen worden. Hè. Omdat, laten we openlijk zijn met betrekking tot de doodsoorzaak van de heer Boutersen. Is duidelijk op tafel gelegd wat de doodsoorzaak was. Men moet Boutersen niet vergelijken met de positie die Chan bekleedde. Boutersen was een voortvluchtige veroordeelde die gezocht werd. Justitie is verplicht, ja, zegt hij, de gelaste, ja, en de doodsoorzaak bekend te maken. Hoe je het keert of draait, die man was een grote leider binnen zijn partij. En er mag geen ruis ontstaan. En justitie.
0: Ja, het is.
1: Justitie heeft de juiste weg gekozen. Toen bij Boutersen. Om de zaken duidelijk te maken aan de samenleving. Zodat er geen andere zaken toch wel voortbleven leven? Want je hoorde toen de geruchten eronder dat de man vergiftigd is, dan dit, dan dat. Nou, dan is de justitie toch wel de instantie die de samenleving gerust moet stellen. Ja. En die zaken toch wel prijs mag geven. Nou, dan kregen we nu een privépersoon, de heer Sarkozy, om te overlijden. Ja. En dan vraag je af, er wordt veel geworpen. Ja. Binnen de perswereld en uit bepaalde hoeken. Wat is de doodsoorzaak van de man? Nou, vast is gesteld, belangrijk in zijn algemeen, dat die man aan een natuurlijke dood is overleden. Dat staat vast. Waar er andere zaken, laten we zeggen, vergiftiging of wat dan ook, dan zou het Openbaar Ministerie ter zake meer duidelijkheid op tafel leggen en er onderzoek gelasten, laat dat duidelijk zijn. Bij doodsoorzaken, bij natuurlijke dood, is een stukje privacy voor de familie. De familie hoeft niet helemaal tot in, de, op de, ja, in details bekend te maken hoe en wat er met de man aan de hand was. Ja, laat dat duidelijk zijn. Dus aan de andere kant heb je één iemand die een verdachte status heeft en iemand die aan een natuurlijke dood is overleden. Ja, laat dat duidelijk zijn. Het is de familie die toch wel mag bepalen of ze alle prijs mogen geven, al dan niet. Het is niet gelegen aan de partij, de VHB of wie dan ook, om dat te bepalen. Het is zuiver een familie aangelegenheid. Laat dat duidelijk zijn. Weet is, de man is gestorven. Ja. Men zegt, deskundige onderzoek heeft uitgewezen, natuurlijke dood. U vraagt mij, inderdaad, overal, tot nu toe lees je op social media, in de pers wordt er vragen gesteld. Maar ik vind dat journalisten die dit soort vragen stellen, moeten alvast op een rijtje zetten waarom dat niet belangrijk is als zodanig wanneer men zegt het is een natuurlijke dood. Ja, dan bleef het daarbij. Wil de familie meer prijs geven? Dan mogen ze. Ja, dat mag. Maar de doodsoorzaak, natuurlijke dood, punt uit. Dat is een kwestie van privacy van de familie. Nou, u vraagt mij iets. Op ik enige idee heb ik. En ja, wanneer de zaken door de familie toch wel op een andere manier benaderd worden, wil ik niet dieper op dit gaan. Maar ik had mijn kanalen, hoe ik dat, de heer Chan in contact was. Ja. En dat was op het hoogste niveau van geheimhouding. Ja. En we hebben gesproken over de een en ander laatst toen ik kwam. Ja, ik had hem ook iets gezegd met betrekking tot wat hij moest doen. Begrijp je? En hij voelde zich sterk. Hij wilde bepaalde zaken afronden binnen de VHP. Ja. En hij was bezig met de zuivering en verjonging binnen de VHP, zei hij. En daarna gaat hij wel kijken wat ik hem toch wel geadviseerd had. Ja. Maar goed. Ik ga ook niet duidelijk hier naar voren brengen wat ik vermoed of wat ik weet. Vast staat dat ik een ieder adviseer. Ja, een ieder adviseer ik. Wanneer je met een bepaalde probleem zit, van ziekte of wat dan ook, laat je onderzoeken, laat je goed onderzoeken. En praat met je specialist. En wees niet bang of maak tijd vrij voor jezelf om bepaalde stappen te ondernemen. Ja? Je moet kijken, wat zijn de risico's? Wat is het nadeel? Wat is het belang? En dan moet je stappen ondernemen. Ja? Vaststaat, dat adviseer ik aan ieder. En niemand gaat voor jouw gezondheid, ja, kunnen instaan. Ja, dat moet je zelf doen. Maar de heer Johnson ook had meer tijd voor de politiek en zijn partij. En hij was bezig om een verjongingsstructuur door te voeren. Dus, en hij had zich laten, ja, checken in Nederland. In India is hij ook geweest. En ja, het publiek heeft gezegd, hij is fit, hij is goed. Laten we daarvan uitgaan. En het is vastgesteld, natuurlijk ook. Verder wil ik niet dieper erop ingaan. Maar ik adviseer dat ieder, ja, ook uit zijn omgeving, ja, laat je controleren. Laat je goed onderzoeken. Laat er geen verrassingen komen. Als ziekte naar voren treden. Ja. Doe je best en probeer gezond te leven. Met betrekking tot de doodsoorzaak van Chang, dat is zuiver een aangelegenheid van de familie. Het is puur privacy. En dan wil ik het hierbij toch wel hierop houden en ik wil niet dieper erop ingaan. De man was bezig, het viel tegen. Voor zijn partij, die hij bezig was tot zuiveren, verjongen en nieuwe structuren invoeren. Gesprekken waren gaande, er waren spanningen binnen VAP. Maar goed, hij was toch wel op het goede spoor. Laten we hopen dat de samenleving toch wel begrijpt: de man is nu weg, laat de familie met de rust. En het is zelf gezegd: het is een natuurlijke doel, laten we het daarbij houden. Dat is mijn kleine bijdrage met betrekking tot de doodsoorzaak van Chan. Heb je nog gerichte vragen met betrekking tot Chan? Dan zou ik daarop willen ingaan. Zo niet ga ik verder met het een en ander wat van deze Suriname.
0: Ja, nee, omdat de geruchten de ronde deden, vandaar dat ik de vraag had gesteld, meneer Mohan. Gaat u van?
1: Nou ja, ik heb de twee zaken uit de doeken gedaan. Hoe het toegaat, ja, binnen justitie en de recht van privacy van de familie. Nou, kijken we naar de omstandigheden in het land, dan moet ik zeggen, het is treurenswaardig. Ja. Niemand weet waarmee de president bezig is. Vandaag hoor je de president A zeggen. Morgen zie je de president handelen naar B. Wanneer de president en de NDP zo veel commentaar had op de commissies die zogenaamd door Chan werden ingevuld. Ja. Ik kan u zeggen, iemand is even aan het checken voor me. Ik heb begrepen wanneer we kijken naar werkgroepen en commissies die deze president in 1 jaar, ja, in het leven heeft geroepen, dan was Chan toch wel achter met betrekking tot commissies binnen 1 jaar. Mevrouw Simons heeft meer werk geroepen, ja, dan wat Chan had aan commissies. Laat dat duidelijk zijn. Men klaagt veel over de leidingen die genomen worden. Er wordt geen verklaring en toch wel zaken prijzen geven waarbij economen toch wel zaken zouden kunnen destilleren om die gelden goed gebruikt te worden, al dan niet. Ja, ik denk dat een alarmsysteem en internet een rol spelen waardoor ik toch wel contact met u had verloren. Maar goed, ik was even bezig. De president legt helemaal geen verklaring af wat er met die leden. gelden gedaan worden. Ja? Waaraan men het gaat besteden, welke projecten zijn ingediend. Ja, ineens zie je de president toch wel met pakketten opslaan. Zonder enige bekendmaking, geen oproeping aan mensen die toch wel het nodig hebben, zich konden inschrijven. Nee, het is puur een politieke lijst die zich afloopt. Mijn conclusie is dat de president al begonnen is met verkiezingen, ja, die straks in 2030 gehouden zullen worden. Dit moet je niet zomaar zien. Wanneer je toch wel pakketten gaat uitdelen aan de samenleving, aan arme mensen, dan ga je dat bekendmaken. En dan ga je toch wel bepaalde criteria vaststellen welke mensen in aanmerking kunnen komen, waar ze kunnen aanmelden. Maar nee, niets van is bekend en de president loopt gewoon op een dag met pakketten rond, ja, bij bepaalde mensen. En wij hebben begrepen, het is een lijst welke opgemaakt is door de RDP. Ja. En zo worden bepaalde mensen toch wel geholpen aan een pakket. Goede zaak wanneer arme mensen geholpen worden. Maar je moet niet alleen maar kijken naar de armen van de RDP. Je moet ook kijken naar de armen van de andere politieke partijen. Nu hebben we geen middenklasse. Laat dat duidelijk zijn, ja. Ik heb de vorige keer gezegd, er is een coup gepleegd, een 3 maanden coup. De regering, DNA en de rechterlijke macht. Er bestaat geen middenklasse. Dat er nu een commissie zogenaamd door de president of wie dan ook in leven wordt geroepen om de middenklasses, ja, hun positie te herstellen, dat is misleiding. Er bestaat geen middenklasse. Wanneer we kijken naar de laatste, de hoogste salaris van de gewone ambtenaren, 12.000 tot 14.000. En wanneer we kijken naar de 3 machten, waar de laagste salaris van de DNA-leden met alle toelagen bijna 240.000, ja, begin lopende naar de rechterlijke macht en al die andere machten tot 1.4 miljoen, dan bestaat er toch geen middenklasse. Wat heb je middenklasse gestaan? Ja? Zijn die DNA-leden middenklasse? Toch, dat is een pure misleiding. Wanneer je kijkt naar het salarisverschil van 240.000, ja, van de 3 machten, daar is de laatste 240.000, gaat de DNA-lid naar huis. En de gewone ambtenaar met 12.000 en 14.000, daar heb je toch geen middenklasse. Je hebt maar 2 klassen, de superrijken en de armen. Dat is de toestand in West-Vlaanderen. Het was dezezelfde president en dezelfde NDP die op het podium geschreeuwd had: wij gaan de salarissen terugdraaien. Nou, ze leeft ervan, ze geniet ervan. Ook de NDP'ers zijn nu aan de mening toegedaan. Dan begrijp je hoe onbetrouwbaar politici in dit land zijn. En ik heb al eerder gezegd dat Suriname arm is gehouden door de politiek. En het is een klein groepje die zich verrijkt hebben. En dat zijn de politici, vrienden, familie en kennissen. Deze kleine groep hebben zich veel verrijkt in het land. Ja, laat dat duidelijk zijn. Dus ik zie geen enkel verandering tot nu toe. Wanneer we toch wel gehoord hadden dat deze president verkondigde dat ze een andere weg op wil. Oh, overal corruptie. Er is weer een corruptie bij LVV. De minister is in opspraak. Ik had vorige week op social media geschreven voor de minister van LVV. Volgende week komt er een zaak contra u. En het is gekomen. Nou, laten we kijken wat het wordt. Ja? En ik weet dat met de pakketten welke verstrekt worden door de president, ik 2 informaties al heb gehad, hoe het toegegaan is, kreeg ik nog een derde erbij, dan ga ik uitkomen in uw programma. Ja, met betrekking tot bedragen en gelden die uitgegeven zijn aan die pakketten en aan wie en hoe het toegegaan is. Maar ik ben iemand Ik probeer altijd uit drie hoeken informatie te krijgen. En kloppen die, zijn ze toch wel sluitend, dan kom ik daar niet naar voren. Ja. Verder zou ik willen zeggen dat de criminaliteitsvraagstuk in Suriname heel erg is geworden. 5-6 gewapende mannen lopen gewoon je huis binnen. Ja, bedoeven. Zaken worden leeggeplunderd. Mensen worden de schot gehouden. Flink mishandeld. Neergeknald. Ja, gewelddadig mishandeld. Je belt de politie, die komt nooit opdagen. En wat het mooiste is, de minister heeft een topcrimineel, Jaya. Ja, een autohandelaar die aangehouden was, ja, bijna een jaar. Ja, als adviseur aangetrokken, belachelijker kan het niet in het land. Daarom heb ik u gezegd, er is een groep gebleven door de drie machten. Ja. Deze drie machten mogen doen en hebben wat ze willen. De politiek gaat zich onderling, gaan zichzelf onderling beschermen. De man neemt een topcrimineel, ja, als Jaya, als adviseur. Wat een belachelijke mededeling die de minister gedaan heeft. Hij zegt, de man is een onbezoldigde adviseur, heeft geen kamer, heeft geen enkel privilege, maar is mijn adviseur. Het moment dat je het woord mijn adviseur gebruikt, dan is dat een formele kant bij justitie en politie. Dan hoeft het niet onze tijd dat je elke adviseur betaalt. Maar deze minister moet weten dat hij geen enkel operationele bevoegdheid heeft. De taken van de minister binnen justitie zijn vermeld. Hij heeft geen enkel operationele bevoegdheid. De grondwet heeft hem dat niet gegeven. Daarnaast, hoe kan je een onbetaalde adviseur die een topcrimineel is, ja, waarvan er nog zaken lopen, als adviseur in dienst nemen? Iemand die niet eens twee woorden Nederlands kan praten. Iemand die een vreemdeling is. Iemand die negatief bekend staat. Op internationale lijsten voorkomt als veroordeelde. Deze minister moet zich diep schamen, moet ik zeggen. Ik weet niet wie hem dit gaat, zegt hij. Ja, maar hij moet even nagaan. Hij kent de regels niet, hè. Hij kent de regels niet, hè. Maar ja, we hebben ook een zwakke KPS-leiding. Wanneer de korpschef daar beëdigd wordt, of wat dan ook, en de minister komt daar, van wie gaan die uitnodigingen? Die uitnodigingen gaan van de korpschef. De korpschef wordt beëdigd en dan moet hij benoemd en dan gaat hij bepaalde mensen uitnodigen. De minister is geen persoon die een crimineel uitnodigt om mee te nemen. Wat voor vrijpostigheid is dat? Wie geeft jou de bevoegdheid? Wel, ik kan u één ding zeggen. Hij kent de wettelijke regelingen niet. Hij kent het politiehandvest niet. Ja, deze minister, ik weet niets. Hij gaat gewoon op zo'n doeltuur door de uitlatingen. Ja, hij had de uitlatingen. Niet zeggende uitlatingen. En het volk maakt hem belachelijk steeds. Maar het lijkt alsof hij dit voelt. Daarnaast wil ik u zeggen, hij komt uit een partij, de ABO. En u moet weten dat deze korpschef door de ABO is voorgedragen. Dus u moet even de leden trekken. Wat is het doel geweest om een topcrimineel daar binnen opleidingscentrum uit te nodigen als minister en als korpschef? Indien de korpschef heeft uitgenodigd, is dat een volgende zaak. politiehandvest zegt, je mag geen enkele handeling plegen waarbij het ambt wordt geschaad. Ja? Je mag geen handeling plegen welke schade brengt aan KPS, de organisatie KPS. Er zijn wettelijke regelingen. De minister heeft een eed afgelegd. Laat hij zijn eedformule goed gaan bestuderen. Goed lezen en goed begrijpen. Waarschijnlijk leest hij, maar begrijpt hij niet. Nou, kunt u zich voorstellen, dat is de toestand. Terwijl de criminaliteit hier ergere vormen aanneemt, zit deze minister zich toch wel te bemoeien met topcriminelen. Ja, houdt zijn verjaardag, ja, bij justitie en politie, maakt gebruik van belastinggelden van het volk, wordt gezegd. Ja, dat heeft Jones naar voren gebracht, het DNA-lid Jones. En ik ben volledig eens met de heer Jones die dat naar voren heeft gebracht. Ja? Hou je feestje ergens, ja? Huur een tent, huur een zaal. Hou je feestje, dan mag je de hele criminele organisatie daar uitnodigen. Dan is dat jouw zaak. Ja? Dan is dat jouw privézaak. Ja? Maar DNA gaat je daar vragen. Ja? En die vragen zijn in DNA gesteld. Hoe is het mogelijk dat deze president een crimineel als Shaya toch wel als adviseur niet? Nou, die vragen zijn gesteld. Maar vraagt u mij, dan vind ik de DNA-leden erg zwak. Ze hebben geen ballen. Ze hebben geen politieke ballen. Ja? Wanneer iedereen, zowel de coalitie en de oppositie, niet eens zijn met de visie van de minister, dient dan een motie van wantrouwen in contra de minister. Maar die ballen hebben ze niet. Die politieke ballen hebben ze niet. Omdat ze naar hun eigen belang kijken. Ik heb al gezegd, de drie machten hebben een koep gepleegd. En u moet het verder bestuderen. Dan gaat u mijn woorden terugvinden in alle handelingen die nu gepleegd worden. Zijdens DNA-leden, zijdens de regeringsmensen, zijdens de rechterlijke macht. Dan gaat u zien dat ze elkaar, ja, toch wel helpen en ondersteunen. En ik verwacht geen enkel corruptieonderzoek. U weet, deze president had het op de podium luid gezegd. En ieder die corruptie pleegt, ga ik naar de BG sturen. Tot heden is er zoveel corruptie gepleegd door NDP'ers die op posten geplaatst waren. Tot heden is er geen één persoon naar de BG gestuurd. Laat dat duidelijk zijn. Hoe betrouwbaar is deze president bij de samenleving? Nou, de criminaliteit is erg toegenomen. Ja? Politiemannen hebben geen voertuigen. Ja? Zwakke KPS-leiding. Dan ga je de grove en harde criminaliteit niet kunnen bestrijden. Om de harde criminaliteit te bestrijden, moet je ook harde jongens hebben. Harde afdelingshoofden. Goede samenwerking met de procureur-generaal. Dat was er. Toen de heer Toenwassik de BG was. Die lijnen waren er. En daar had je geen criminelen die toch wel lang konden staan. Ja? Laat het duidelijk zijn. De harde criminaliteit los je niet op met woorden, maar met daden. Harde daden. Ja? Sjaan, ik denk dat met betrekking tot de criminaliteit wij toch wel bezig zijn geweest. Met betrekking tot volksgezondheid wil ik zeggen, er is nu toch wel er zijn geen middelen om operaties uit te voeren. Dat is al maanden zo. Patiënten die op sterven liggen, er waren geen middelen. Ik heb begrepen uit een hoek, en ik ben bezig om dat even uit te zoeken. Ik heb begrepen dat 1/3, 20% van die middelen worden gereserveerd voor arbeiders van staatsolie. Ik wil weten of dit waar is of niet. wanneer zul het zwaar is, dan ga ik hard uitkomen. Dit heb ik vanuit één hoek voorlopig gehad. Ja. Men zegt, er zijn middelen, maar 20% daaraan kom je niet. Die zijn voor de arbeiders van staatsolie, die bij staatsolie werken. Is dat zo? Dan kunnen burgers naar de rechter stappen en de minister voor het gerecht leven. Ja? Kortom, ik heb wel vandaag mogen lezen dat de operaties weer uitgevoerd zullen worden. In hoeverre dat juist is, of die middelen er al zijn, weet ik niet. Ja? Maar die zaken deden zich, die geruchten deden zich eronder. Mensen die aan de dialysestoel zitten, kunnen niet eens betalen. Er wordt geld van hun afgetroggeld. Ja? Mensen die hard gewerkt hebben en voor de verzekering gestort hebben, heden ten dagen moeten ze bijbetalen. Ze hebben geen geld. Ze hebben al een kleine salaris. Ze komen al niet uit. Hoe gaan ze dan voor iets betalen waarvoor ze eerder al premie gestort hadden? Belachelijk in dit land. Met deze minister had ik toch wel eerder gezegd, ik verwacht niet veel verandering bij volksgezondheid. De andere was, de vorige was een boef, een schurk, een bandiet. En deze is een ondeskundige. Ja? Deze is een ondeskundige. Tot nu toe is gebleken dat zijn aanpak totaal verkeerd is. Ja. Tot heden zien we geen verandering. Ja. Wegtrekkende verpleegkundigen, lage salarissen. Hoe kan je een buitenlander die je hier aantrekt, een verpleegkundige, $2,000 en $1,500 geven? En dezelfde verpleegkundige van Suriname die het werk doet, geef je maar $12,000 tot $14,000. Hoe is dat mogelijk? Wat voor beleid is dat? Daarom wijs ik hierop. Er is een boek, er is een driemachtig publiek. Men moet verder kijken. Men moet de zaken goed benaderen. Het is diep in het glasje gaan kijken van de politiek en verrijkingscultuur welke thans heerst in de Suriname door de diermachten. Ik kan u zeggen, het is erg geworden bij volksgezondheid. Ja, ik heb begrepen dat er weer specialisten het land gaan verlaten. Specialisten die de laatste 5 jaren toch wel terugkeren na hun specialisatie gedaan te hebben. Luistert u goed, Sjaan. Beginnen met een salaris tussen de 40.000 en de 50.000 SRI. Luistert u goed. Na de artsenopleiding en specialisatie van 6 jaren keren ze terug. En dan krijgen ze een kleine salaris van 40.000 tot 50.000. Een DNA-lid kreeg 130.000 en met toelage en alles wordt het 240.000 cash om naar huis te gaan. Hoe reem je dat bij de rechterlijke macht? Begint het bij $500.000? Ja? De hoogste is 1,4 miljoen. Terwijl het de rechtenstudie, iemand die geen enkel studie kan doen, doet de rechten. Ja? Kijk naar een specialistische opleiding, hoe zwaar dat is. En kijk naar de rechteropleiding. Om rechter te worden is het 3 jaren een kleine opleiding en meelopen. Ja? En dan word je al rechter. Ja? Kijk het verschil. Daarom verlaten onze specialisten, ja, het land. Die toestand kregen we straks. Ik heb begrepen dat weer 6 tot 8 specialisten weer het land zullen verlaten. Ga je blijven importeren? Die ga je wel $10,000 en $12,000 betalen. Maar deze specialisten wil je $40,000 en $50,000 SRD alleen maar betalen. Ik moet u zeggen dat de oude specialisten, ja, onder de andere norm vallen. Ja, die kunnen breed verdienen en die verrijken zich ook. Laat dat duidelijk zijn. Die oude specialisten, die vallen onder de andere regeling. Ja? En de nieuwe specialisten krijgen alleen maar een salaris. Dus ik verwacht dat die specialisten toch wel gaan betrekken. Al gaat mij verzoeken. Kijk, die man keek naar de veiligheid in het land. De man keek naar zijn toekomst, waar hij beter kan verdienen, 3 maal, 4 maal meer. En toekomst van zijn kinderen. De veiligheid in een land bepaalt veel. Ja, die moet gegarandeerd zijn. En dat is er niet. Laat dat duidelijk zijn. Ja, geen volksgezondheid. Onderwijs slecht tot en met. Ja. Ja. 3 belangrijke ministeries. Onderwijs, volksgezondheid en justitie. De ministerie die bepalend zijn voor de ontwikkeling van het land. En daarin zijn we gevallen. Ja. Dus wanneer u me vraagt of 1 jaar NDP het goed is gegaan, dan zeg ik nee. De inflatie is nu bijna 12 geworden. Men schrijft bijna 11%, 10.6%, maar het is 12%, heb ik begrepen. Iemand van het Statistiek Bureau heeft mij gezegd, het is 12.2 of 12.4. Ja. De overheid die gepubliceerd 10.6, denk ik. Tjaan had een inflatie achtergelaten van tussen de 5% en 6%. Ja. Dus we zijn sterk achteruit gegaan. Alles wordt met de dag duurder. De benzine is nu 64 gulden geworden, denk ik. Ja, per liter. Hoe ga je dan je kinderen naar school brengen elke dag? Dat wil zeggen, veel kinderen gaan niet naar school kunnen gaan. Veel kinderen, ouders zullen de bus niet kunnen betalen. Dus die kinderen gaan ook niet naar school. Er komt een grote verval hier in het land door het beleid van de NDP. Het is ook niet anders geweest. Steeds wanneer de NDP aan de macht is gekomen, ja, hebben we een kapotte economie gehad. Men heeft steeds kapot gemaakt. Nooit toch wel ontwikkeling kunnen brengen. En dat zie ik nu ook. Ik had toch wel de voordeel van de twijfel gegeven aan deze president, maar nu zie ik dat zij toch wel erger is dan de heer Wouters, zo wat ik nu zie. Zij praat niet, maar doet de dingen gewoon. Ja. Wat toch wel negatief overkomt bij de samenleving. Iedereen zit te wachten op de oliegelden. Iedereen zegt de oliegelden zullen oplossing brengen. Het is deze regering geweest, het is deze NDP geweest, die toch wel hard geschreeuwd had op de podium in het parlement, dat wanneer zij aan de macht komen, zij de overeenkomst, de grote overeenkomst van de FAD, ja, op tafel zouden leggen en het aan de publiek prijs zouden geven. Tot heden geen woord erover. Omdat ik eerder al gezegd had, de eerste overeenkomsten waren in 2017 door Wouters getekend. Ja, laat dat duidelijk zijn. En meneer Parmisser weet dat. Maar wanneer was meneer Parmisser was erbij? Laat dat duidelijk zijn. Nadien heeft voor Meertjaan die zaken toch wel getekend. Maar tot heden vraag ik mij af, Sjaan. Internationaal is het zo. Wanneer multinationals in een land toch wel een overeenkomst tekenen om olie te winnen, ja, dan wordt er een soort fee betaald. Ja. De multinational geeft een bepaald bedrag aan het land. Ja. Dat noemt men oliefee. Internationaal is dat bekend. Dat had men ook in Guyana gedaan. Wat er in Guyana was gebeurd, bedoeld fee was gestort in het buitenland op de rekening van een particuliere politici. En toen dat in het parlement van Guyana op tafel werd gelegd, maar dat heet het lekte, ja, heeft men gezegd, ja, het is op een rekening in het buitenland, het wordt overgemaakt. En nadien is het overgemaakt naar de rekening in Guyana, op een rekening in Guyana. De vraag is, waar is ons olie? die te brieven. Waarom praat deze regering niet over de overeenkomst? Ja, ik kan u zeggen, in de overeenkomst staat duidelijk dat Total Energy geen enkele verantwoordelijkheid neemt met betrekking tot milieurampen welke zullen ontstaan. Er was een jaar terug ook geen verzekering gesloten door Total Energy. Laat dat duidelijk zijn. Laat men bedoeld overeenkomst in DNA behandelen. Dat was toch beloofd? Deze minister en deze president van NH en deze president en NDP. Deze mensen zwijgen naar de talen, man. Dus dan begrijp je dat bedoeld overeenkomst, ja, ook slecht is. Ja? Waarom wordt het niet op tafel gelegd? Omdat het slecht is. En ik heb u gezegd, het is zoveel corruptie geplicht bij staatsolie. Vanaf Waalwijk, daar zit, is er aan oude corruptie geplicht. Tot heden wordt er grof corruptie geplicht. Ja. Laat men bedoeld overeenkomst op tafel leggen. Dan gaan we zien wie wie is. Want je hoort bepaalde geluiden dat die wie wel betaald is. Maar we weten niet precies waarom stellen DNA-leden en de pers en vraag deze vragen niet. Deze president die op de podium schreeuwde dat hij bedoeld overeenkomst op tafel zou leggen. En NDP zei, ik ga het DNA laten behandelen. Die zwijgen alle talen nu. Iedereen is met zijn eigen zaak bezig om zich te verwijten. Dat is de toestand nu. We hebben een vieze, vuile politieke cultuur in Suriname. Ja. En die is niet voor de armen. Die zijn alleen maar voor de rijken om hun rijk te maken. Dat was het voor vandaag, Jaap en de luisteraars. Ik hoop dat er geen andere vragen voor vandaag zijn. Heb je toch wel iets belangrijks? Dan zou ik daarop willen in.
0: Nee, meneer Mohan, ik moet u bedanken dat u op een samen Nikalker, Kimti wacht samen Nikalker, over aard beste mensen. Sirman Raadkumar Rolly Mohan, met actualiteiten over de huidige politieke situatie vandaag uitgebreid en met zijn eigen commentaar. Maar आपको हृदय से धन्यवाद दे रहा हूँ मैंने रोली मोहन और आने वाले शनिवार को फिर से और जाकर आज तो उतना समय आपको नहीं है कि कुछ हिंदी में आप कह सको सुना में फिर भी आने वाले शनिवार को जो है फिर जो वक्त है जो आपको रहेगा तो जाकर आप जनता को बतलाएंगे सुनाएंगे बेस्ट सेलर्स रास्ता चू फेर वजीर राजकुमार रोली मोहन मेरे मोहन एक मूर्ति खुलूत बदंक की अपना समय निकाल के दे tijd heb genomen, tijd maak om vanuit Suriname live wekelijks dit voor ons te doen.
1: Sjaam en de luisteraars hebben jullie ook nog even bedankt. Dag.
0: Ja, beste mensen, je had het ta, Suriname.

0: Vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Waarom Hindustani Radio?
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: De nieuwe voorzitter van de FNV, Hans Pekman, ziet in de stakingen van rijksambtenaren tegen de nullijn het voorbeeld dat strijd loont. Dat zei hij vanmiddag op het Museumplein in Amsterdam op de Dag van de Arbeid, waar de grootste vakbond van Nederland een protest hield tegen het regeerakkoord. De natuurbrand tussen Weert en Budel laait op sommige plekken weer op. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio komt dat door de wind en omdat de temperatuur stijgt. De vlammen bevinden zich in het gebied waar eerder brand was. We bewaken de randen en verwachten niet dat het vuur zich uitbreidt, meldt de woordvoerder. Vodafone Ziggo heeft in het eerste kwartaal van dit jaar meer mobiele abonnementen verkocht. Het aantal internetklanten nam opnieuw af. De omzet van Vodafone Ziggo in het eerste kwartaal daalde met 1,8% tot 981 miljoen euro. Ook de winst kwam lager uit. Die daalde met 6,4% tot 412 miljoen euro. Pensioenfondsen profiteren van de flink gestegen beurskoersen van de afgelopen maand. Volgens onderzoeksbureau Aon is hun financiële positie in april daardoor fors verbeterd, waardoor de kans op pensioenverhogingen weer is toegenomen. En dan het weer. Ook vanavond helder. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen eerst nog zonnig, maar later in de middag en avond kans op enkele regen- en onweersbuien. Temperatuur tussen de 17 en 25 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: हर काम के लिए, हर अफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफरतेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, और टेलीफोन नंबर 07 3652 47। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: De nieuwe voorzitter van de FNV, Hans Spekman, ziet in de stakingen van Rijksambtenaren tegen de nullijn het voorbeeld dat strijd loont. Dat zei hij vanmiddag op het Museumplein in Amsterdam op de Dag van de Arbeid, waar de grootste vakbond van Nederland een protest hield tegen het regeerakkoord. De natuurbrand tussen Weert en Budel laait op sommige plekken weer op. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio komt dat door de wind en omdat de temperatuur stijgt. De vlammen bevinden zich in het gebied waar eerder brand was. We bewaken de randen en verwachten niet dat het vuur zich uitbreidt, meldt de woordvoerder. Vodafone Ziggo heeft in het eerste kwartaal van dit jaar meer mobiele abonnementen verkocht. Het aantal internetklanten nam opnieuw af. De omzet van Vodafone Ziggo in het eerste kwartaal daalde met 1,8% tot €981 miljoen. Ook de winst kwam lager uit. Die daalde met 6,4% tot €412 miljoen. Pensioenfondsen profiteren van de flink gestegen beurskoersen van de afgelopen maand. Volgens onderzoeksbureau Aon is hun financiële positie in april daardoor fors verbeterd, waardoor de kans op pensioenverhogingen weer is toegenomen. En dan het weer. Ook vanavond helder. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen eerst nog zonnig, maar later in de middag en avond kans op enkele regen- en onweersbuien. Temperatuur tussen de 17 en...
0: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफरतेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, और टेलीफोन नंबर 07 3652 47। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: De nieuwe voorzitter van de FNV, Hans Spekman, ziet in de stakingen van Rijksambtenaren tegen de nullijn het voorbeeld dat strijd loont. Dat zei hij vanmiddag op het Museumplein in Amsterdam op de Dag van de Arbeid, waar de grootste vakbond van Nederland een protest hield tegen het regeerakkoord. De natuurbrand tussen Weert en Budel laait op sommige plekken weer op. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio komt dat door de wind en omdat de temperatuur stijgt. De vlammen bevinden zich in het gebied waar eerder brand was. We bewaken de randen en verwachten niet dat het vuur zich uitbreidt, meldt de woordvoerder. Vodafone Ziggo heeft in het eerste kwartaal van dit jaar meer mobiele abonnementen verkocht. Het aantal internetklanten nam opnieuw af. De omzet van Vodafone Ziggo in het eerste kwartaal daalde met 1,8% tot €981 miljoen.
0: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप डायल कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07536322347 मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: De nieuwe voorzitter van de FNV, Hans Pekman, ziet in de stakingen van Rijksambtenaren tegen de nullijn het voorbeeld dat strijd loont. Dat zei hij vanmiddag op het Museumplein in Amsterdam op de Dag van de Arbeid, waar de grootste vakbond van Nederland een protest hield tegen het regeerakkoord. De natuurbrand tussen Weert en Budel laait op sommige plekken weer op. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio komt dat door de wind en omdat de temperatuur stijgt. De vlammen bevinden zich in het gebied waar eerder brand was. We bewaken de randen en verwachten niet dat het vuur zich uitbreidt, meldt de woordvoerder. Vodafone Ziggo heeft in het eerste kwartaal van dit jaar meer mobiele abonnementen verkocht. Het aantal internetklanten nam opnieuw af. De omzet van Vodafone Ziggo in het eerste kwartaal daalde met 1,8% tot €981 miljoen. Ook de winst kwam lager uit. Die daalde met 6,4% tot €412 miljoen. Pensioenfondsen profiteren van de flink gestegen beurskoersen van de afgelopen maand. Volgens onderzoeksbureau Aon is hun financiële positie in april daardoor fors verbeterd, waardoor de kans op pensioenverhogingen weer is toegenomen. En dan het weer. Ook vanavond helder. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen eerst nog zonnig, maar later in de middag en avond kans op enkele regen- en onweersbuien. Temperatuur tussen de 17 en 25 graden.
1: En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.